0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

vader, cafeetje links, cafeetje rechts. En hier komt Tess. En uw moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zijn toch jij dat? Een zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij: Jean-Pierre, een zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt: nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij: nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct: ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre: op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre,

grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met je spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Dat is niet te geloven, zegt hij.

0: Er is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio.

con.

0: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Groot Haltert.
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
3: Radio Groot.

0: was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

feit dat hij mondharmonica nog even kon gebruiken tijdens het liedje van Billy Joel. Billy Joel, Vitamin, Piano Man. Ja, in Oostenrijk, daar is een Piano Man Café, hè? Ja, met heel veel pianisten die daar naar binnen stappen. En die spelen dit liedje dan op de piano, hè, uiteraard. Hè? Ja. Mocht je in Oostenrijk zijn, dan vraag maar eens naar de Piano Man Café. En dan vind je hem vanzelf. Ja, Billy, hij treedt nog vaak op en vaak met dit liedje als Piano Man, als opener, hè, op de shows. Als hij doet, dan doet hij het vaak met... Weet het, met Elton John, hè? Ja, Elton John is een van zijn kameraden in de muziekwereld, hè? Goedemorgen, het is vrijdag geworden. Het is 15 mei. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het tweedaagse Tractor en Trucus Festival Power Valley gaat helaas dit jaar niet door, zo blijkt. Want het recreatiegebied is als natuurgebied verklaard, omdat er een ransuil zit en die is aan het broeden. Ja, de organisatie die baalt er ontzettend van. Zegt het is jammer, maar je kunt er nu weinig meer aan veranderen. Dat zegt Jan Romar, hij is van de festivalorganisatie. Ja, Power Valley is natuurlijk een groot festival met aangepaste tractoren, glimmende trucks, verzwaarde sleepwagens. En het is de truc om zo snel mogelijk over een zandbaan te racen. Ja, het spektakel met die motoren die trekt jaarlijks zo'n 3000 bezoekers naar het recreatieterrein ten noorden van Alkmaar. Ja, de editie die dit jaar is gepland op 22 en 23 mei, ja, die gaat niet door. Een ecoloog heeft een broedende ransuil gevonden op het terrein. En dan is het naar klaar, hè? Ja, de ransuil is namelijk een beschermde vogelsoort en staat als kwetsbaar op de rode lijst van de broedvogels in de Lage Landen. En daarom mogen er binnen een straal van 100 meter rond het nest geen activiteiten plaatsvinden. Ja, zo zijn er ook jongeren van de ransuil. En die vliegen waarschijnlijk over een week of drie uit. En daarna komen ze nog regelmatig terug, helaas. Ja, dus dat betekent dus dat het trucfestival daar niet door kan gaan, hè. Dat is wel jammer natuurlijk, hè, voor al die fans. Maar ja, goed, de natuur wil ook wat, hè. Ja, de ransuil, hè. Ja. Goed, het is vrijdag, het is weekend. Bijna weekend, laat ik het zo zeggen. Dus we hebben weer veel te doen. Dus ja, we zeggen van, laat het lijstje maar weer lopen. Er komen weer veel liedjes aan. We hebben vandaag ook vrijdag, dus dat betekent de Elvisdag. Je hoort een liedje van Elvis voorbij komen. Dus, en we zitten natuurlijk ook nog steeds in een week van het Songfestival, hè?

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar

0: 1999 won Charlotte Nielsen het Eurovisie Songfestival in Jeruzalem. Hè? Ja, met Take Me To Your Heaven. Ja, ze kreeg toen 163 punten. Zweden's vierde overwinning. Het lied scoorde hoog in heel Europa. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, Roemenië, Noorwegen en Bulgarije zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Onder andere Azerbeidzjan en Luxemburg. Die hebben zich niet geplaatst gisteren. Nee. En bij een nachtelijke schietpartij in Limburg in Vaals is een man om het leven gekomen. Dat heeft de politie gemeld. De slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader, of de eventuele daders, die zijn nog op de vlucht. De toedracht van de schietpartij is ook nog onbekend, ze meldt een woordvoerder. Rond 2:50 werden hulpdiensten gebeld, omdat omwonenden schoten zeiden te hebben gehoord bij het parkje Bloemendaal in het centrum van het dorp. Agenten hebben toen een zwaar gewonde man aangetroffen. Ja, en er komt een jaarlijkse Koningsrijksconferentie waarbij de vier landen uit het Nederlands Koninkrijk op basis van gelijkwaardigheid met elkaar gaan overleggen. Dat heeft de premier van Nederland, Jette, bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met andere landen uit het Koninkrijk, Aruba en Sint Maarten, zullen Nederland en Curaçao dit najaar samenkomen om te bespreken hoe de band kan worden versterkt en de gezamenlijke problemen aangepakt kunnen worden. Ja, Sint Maarten heeft al gezegd deze eerste conferentie te organiseren. Waarschijnlijk gaat het plaatsvinden in november of in december. Dus het duurt nog eventjes. Ja, het weer vandaag. Bewolking. Heel veel bewolking. Daarbij is het ook wat regenachtig. Het is fris. 10 tot 12 graden. Vooral in het noorden en het noordwesten valt wat regen. Ja, we hebben te maken met een matige aan zee. Soms vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond dan wordt het op de meeste plaatsen droog. Komende nacht zijn er brede opklaringen en valt er af en toe nog wel wat regen. Het koelt af naar 6 tot 4 graden. Zaterdag dan hebben we zon, wolken en enkele buien bij 12 tot 14 graden. En als ik dan verder kijk op de weerkaart, dan zien we dat het zondag redelijk weer wordt. Zonnig, maar wel af en toe wat regen. Zuid-zuidwestenwind, kracht 3. Dus het is toch nog wel te doen, hè? Ja, de komende dagen. Goed, voor de wekker wakker vrijdag. Bijna weekend.
1: Hallo, ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker. Vanaf nu op tijd je bed uit. Lekker vroeg van 6 tot 7.

geweest.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

Samantha. Een helikopter US Navy 66. Dat is een hele tijd geleden. Lekker of feel good? Wel, dan mag er ook wat een dansklassieker bij zijn. Alyssa Bridges. And I love the nightlife. Please.

0: Radio Roodhout Helden. Familie Mil Radio.
1: En everybody! Yo! Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
2: I love you because it feels so great.
3: Here's my name, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: helemaal de 90s met Culture Beat en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een Hitkampioen souvenir.

0: familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: This is your station. Your music.
2: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Hoe lang is het wel niet geleden dat deze gast in de hitparade stond nog in? Wel echt, kijk eens nog naar het reisverleden. Zijn ze zo bezig op de radio te horen met The Worker. Daar gaat de affiche zien.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom.

even, vrienden. You Can Do It. Veel gedraaid in de Dixon en wel in 1979. You Can Do It van Al Hudson. En zijn soulknakkers, soulpartners. En je bent weer terug. Lekker.

0: word je er een beetje vrolijk van. Ik hoop het hoor.
1: Ik hoop het echt, jongens. Lieve dames, lieve heren, dan gaan de classics uit het zuiden van Nederland. Yellow Sun of Ecuador. Zoom het in vanuit het theater. Voor jou. Een hele fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst, een held. Ja, dat was het. Hier is Lee Towers met Bless You.

0: zoveel meer mooie liedjes heeft gemaakt dan alleen maar You Never More Walk Alone. Ja. We zijn er wel altijd een zingende kraanmachinist uit de haven van Rotterdam. Dat was Litouwers en Bless You.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Nou ja, wat zullen we zeggen? Een toverstokje zou af en toe best wel handig zijn in deze maatschappij. Herman van Veen!
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man.

gevarieerd is nooit verkeerd. Ook zo fijn of achter de keuken gedijden vandaag. Herman van Veen, ook een held. Echt wel. Echt een theaterman en zing ik heel goed over. Lekker, hè? Terug in de gouden tijd, lieve mensen. En tonight was van Tower. Hey, heeft zijn motor gestart. Het werd zijn tweede hit. Movistar, dat was zijn eerste. En dit is zijn tweede. En je weet dan dat hij uit het hoge noorden kwam. Zijn naam? Harpo 1975. Motorcycle Mama.

0: speakers. Oh. Hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.
1: Wat heb ik dan, maar...

En eens stond ze daar in de Vaderlandse hitparade. En ze bleef een aantal weken staan en ook nog bovenin op de eerste plek. Anna June Lodge. Ja, en ik weet het uit ervaring, maar daar kreeg je de dansvloer wel mee vol hoor. Hey, heerlijk al die schuifelaars, toch? June Lodge en Prince Mohammed met Someone Love You Honey. Terug op de radio, midden of de roadshow. Deze heren komen uit Detroit, de baszet van de industrie. En ik kan me voorstellen dat er ook...

en bovenal muzikaal gezellig als deze twee broers weer eens even op visite komen. Muzikaal gezien lekker toch? Ja, de Boris Johnson, lieve vrienden. En stop, it's alright. Oké. En natuurlijk zijn de commanden bij je. Tot via met die bekende palen natuurlijk. Hè. Hele lange palen en ze heet onze zendpalen en digitale kanalen. En hoor je die stemmen ook?

Nederpop, hallo begin jaren 80. Vierde hoogtij. Heerlijke Nederlandse band. Ze wonnen Cadans uit 83 met Intimiteit. Nog even, hè? Lynn Anderson is ook wel eens gezellig met...

wij zijn nog lang niet versleten. Klinkt nog wel stereo door je oren. Taste It Love van Soft Cheryl. En Michael Jackson. Jazeker, hij doet mee. Heeft er zin in. En Rockwell ook. Somebody's watching.

Peters, de bevalligste. En het gaat over zijn eerste kleinkind. Vrienden, welkom. Vandaag vrijdag 15 mei. Het is vandaag de internationale dag van het gezin. En Oostenrijk viert zijn onafhankelijkheidsdag vandaag. Het is weer of geen weer, je weet het al, hè, vaste luisteraars van het programma. Ja, de huishoudtip. Wat zien we vanavond, die familie en in thuis? Het weerbericht. En dan natuurlijk die leuke muziek. Wat heb ik meegebracht? Wel, volgende plaat, Bob Marley. Ik heb John Anderson, ik heb Heintje, ik heb Jackie Wilson. Ik heb Alvaro Soler, ik heb de gloednieuwe plaat van Jan Buitens bij me. Ik heb Jacques Dutronc en vele anderen. Tweede plaat, Rode Rode Wijn. Ja, wie lust dat niet, hè? Dit is Bob Marley, Red Red Wine.

Irene Cara uit de film Fame, 1980 was het. 49 jaar geleden wint de Belgische wielrenner Freddy Maartens de Ronde van Spanje. Hij schrijft 13 van de 19 etappes op zijn naam. Maartens is nu 74. Hij werd 2 wereldkampioen op de weg en 1 Belgisch kampioen.

0: Alvaro Soler met Muero, en dat betekent in het Nederlands, ik sterf.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: Wel, we gaan eerst even kijken naar Thuis, VRT, vanavond om 7:45. Waldeck is verbolgen na een gesprek met Cody. Na een ruzie met Marie legt Andreas contact met iemand in de fitness, met wel een heel directe vraag. Niels wil César wat beter leren kennen. En Tilly heeft meteen spijt van haar acties. Al kampt ze ook met grote verontwaardiging. En dan VTM om 8:00 vanavond, Familie. Nico verliest zijn geduld nu Josephine geen bereidwillige getuige lijkt te vinden. Hij wil Ilja opnieuw confronteren. De situatie loopt echter helemaal uit de hand. Kiki, die stormt de Jan en alle man binnen met vreselijk nieuws.
1: Vanavond in Thuis en Familie.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Vandaag heb ik weer een nuttige tip, mevrouw. Het gaat over Frans brood. Wist je dat je steeds je brood op de verkeerde manier snijdt? Nu neem je de baguette, legt ze met de onderkant op de tafel of snijplank en de stukjes die er afsnijdt vallen wat uit elkaar.

Kussen in het maanlicht, je moet het maar kunnen. George Benson, Kisses in the Moonlight. Ik heb twee bekenden overleden op een 15 mei. De eerste oud-wielrenner Rick van Steenbergen. Hij werd 78. Hij overleed op 15 mei 2003. Hij won onder andere Milaan-San Remo. Hij won 2 maal de Ronde van Vlaanderen en 2 maal Parijs-Roubaix. Hij werd ook 3 maal wereldkampioen op de weg. Van Steenbergen won ook 40 zesdaagse. En dan de tweede, Jean-Luc Dehaene, Belgisch politicus, overleed 15 mei 2014. Hij was van maart 1992 tot juli 1999 premier van België. Hij overleed in Frankrijk aan de gevolgen van een hersenbloeding en werd 73 jaar. De gloednieuwe plaat van Jan Wuitens. Dit is Leef.

Un cœur, Paris s'éveille. Het is 5 uur, Parijs ontwaakt. Ja. Een single van de Franse singer-songwriter Jacques Dutronc uit 1968. Het nummer is afkomstig van zijn tweede album. Wat zeggen de weergoden op deze vrijdag? Niet veel speciaals hoor, 12 graden. Er is wel wat zon, er zijn ook wolken. Morgen zaterdag, zelfde weerbeeld, maar dan hangt er toch wel meer regen in de lucht dan vandaag. Zondag 14 graden, het blijft droog, zonnige dag. Maandag gaan we naar 15 en dinsdag gaan we naar 16. En woensdag, ja. Le moment suprême. Woensdag 20 graden. Profiteer ervan. De vakantieoorden. Tenerife, vandaag 20. Las Palmas, 19. In Malaga, 25. In Antalya, 23. En in Benidorm, 20 graden. Vrienden, ik wens jullie alvast een hele prettig weekend. Geniet ervan. Ga buiten wandelen, ga op restaurant, doe wat je graag doet. En dan ben ik ook tevreden. We zien elkaar, we horen elkaar terug. Maandag, ja, nieuwe aflevering, weer of geen weer. We leven en welzijn tot maandag. Dit is Hazel Dean.

Zo ja, inderdaad, gelukkig heb je ook plaatjes die iets langer duren natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, wel. Het joegertje is achter de kiezen en ondertussen is het al een eentje. En deze vrijdag in de lunchbreak natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Bedankt aan onze collega's natuurlijk voor de vorige programma's. En van harte welkom dus in deze vrijdagse lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige hitjes en de nodige muziekjes om je middag helemaal op te vullen als het ware. En we begonnen natuurlijk met Justin Timberlake en hij was eventjes in de spiegel aan het kijken. Ik ook natuurlijk. En dit allemaal met zijn Mirrors. Van harte welkom. Moest je pas afstemmen? Wel, dit is hier op Fantastisch Radiostation met de lunchbreak ondertussen. En tijd geworden voor een andere plaats natuurlijk. Hier is de Kaiser Chiefs. En hier zijn ze met Ruby. Het weekend, wel, het weekend is gestart. Hè? Ja, inderdaad wel.

0: me laten vertellen, ook al is het de 60 jaar voorbij gereisd als het ware. Ik heb het allemaal over Madonna, natuurlijk, ja, hier in de lunchbreak deze vrijdagmiddag. En ja, je weekend is wel volledig gestart natuurlijk, hè, met deze. We hebben weer lekker lange plaatjes vandaag, hè. Inderdaad, vallen we wel een klein beetje op dat het weekend wordt, ja. Ook zo'n klein beetje moe van de werken, wel, we gaan je er wel doorsleuren tot vanavond natuurlijk. Hè? Want als je een 9-to-5 job hebt, wel, dan heb je nog een tijdje te gaan natuurlijk.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Cher en Do You Believe.

uiteraard bij songs waar er geen vervaldatum op staat, die je kan blijven dragen natuurlijk hier in de lunchbreak. Hè. Inderdaad wel, ja, moet je wel een klein beetje oplassen als je wat charcuterie gaat halen. Zo zeggen we hier in België wel, dat het niet over datum is natuurlijk. Zo, anders heb je gevolgen zoals ik. Ja, inderdaad wel. Ik zal er niet over uitweiden, maar het was lekkere muziek natuurlijk van Cher. And Do You Believe in Love? Natuurlijk wel, with love, peace and good music. Toen er nog veel bootjes op de Noordzee lagen, ja. Hier is Enrique Iglesias. Doe en could I have the kiss?

En dat was met Whitney Houston natuurlijk. Ja, dat was bijna vergeten. Ja, Whitney Houston is dan niet meer onder ons natuurlijk. Maar Enrique Iglesias, die zal wel weer deze zomer uitkomen. En een prachtige rit natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Could I have this kiss forever? Wel, natuurlijk wel. Eventjes een kus gooien van achter de radio music, de radiotafel, als het ware. En dat allemaal hier op jouw vrijdag. Hier is Miss Montreal. And just a flirt. Tot zo voor het heetste nieuws van toen en dergelijke meer. Hè? Ja, tot zo.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo, alweer vrijdagmiddag en het weekend wel. Het longt met één oogje naar ons natuurlijk. En een hele bijzonder goede middag en smakelijk eten. Het lunchbreak, breaking news van toen. The Edge of Heaven wordt op 9 juni 1986 uitgebracht als de allerlaatste single van de boysband Wham. Elton John is op de piano te horen op 28 juni 1986. Is het laatste optreden van Wham in de Wembley Stadium in Londen. Hier is Wham en dit allemaal met hun Edge of

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
2: De hit-up van Patrick. De hit-up van

En dan had Pascal van Bloffen net allemaal met zijn fantastische nummer natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. En ze treden op in Heerlen op 20 mei aanstaande. En woensdag dus in Heerlen 20 mei. En dat allemaal in het theater. En ook in Hartsme, waar dat mag zijn. Wel, ik weet het niet. Ze denken dat het ook wel Nederland is. Hier zijn de Pussycat Dolls.

0: De Pussycat Dolls en I Don't Need a Man, maar ze kunnen de mannen toch niet helemaal afschrijven. Nee, helemaal niet. Ja, toen zijn de tijd met de Formule 1-coureur daar vanuit Engeland te doen had, wel, dan had ze wel een man nodig natuurlijk. Vrijdagmiddag op je radio, op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, zou ik zeggen, want er komen nog een heleboel goede programma's aan voor jou.
1: Dutch Break LP van de week.
0: Onze LP van de week, of onze artiest van de week. Hier is ze nog steeds. Hier is Gloria Gaynor.

En inderdaad, heel de week was onze artiest van de week natuurlijk, Gloria Gaynor. En ze treedt ook op 10 juli, vrijdag 10 juli in Bradford en de UK. En op 11 juli is ze te gast. En even eens kijken, Gloria Gaynor op zaterdag 12, om 12 uur en 11 juli in Bradford. Inderdaad wel. Goed, dit gezegd zijnde, dit is tijd voor Anastasia. And I paid my dues. En dan krijgen we van mij nog de toetjesplaat en dan zit de week weer er helemaal op.

0: Vriend ook een hele sterke dame natuurlijk, hè. Anastasia and Pay My Dues. Zo mag ik jullie nog een lekker weekend toewensen en graag tot zondag. Zondag ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. En anders is het voor maandag met alles erop en eraan. De 6 gangen menu helemaal gratis voor jou hier op de radio natuurlijk. En dat allemaal tussen 12 en 1.
1: Want... de toetjesplaat van de dag.
0: Ja, want dan eet iedereen. Laat mij ook eens uitspreken. En dan eet iedereen. En dit is onze toetjesplaat van de dag. Hier is Belle Perez en El Mundo La Balay La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht. De Nederlandstalige Tour. Voor jou op je favoriete radio. Dirk van Moorhem.

Ja, ja, tot aan het gaatje kreeg je hem te horen. Deze song uit 1961, Ria Valken, afscheid van een soldaat. We hebben een uurtje Nederlandstalig werk voor jou, hier op jouw favoriete radiostation, met een vergeten pareltje van Bobbejaan Schoepen.

Een nummer dat ze vindt op zijn album Te Durf Te Dromen uit 2001. We draaiden voor jou Frans Bauer en vandaag wordt alles anders. Dan nu een nummertje van Yves Segers. Eigenlijk een coverversie van Carola's Framling uit 2015. Hij heeft het over je ogen hebben heen gegeimen. Welkom in de show op jouw favoriete radiostation natuurlijk, hè.

Het lied beschrijft onder andere de geboorte en het opgroeien van zijn dochter Anne. Een nummertje door Herman van Veen op single uitgebracht, afkomstig van zijn album Anne. De single en het album waren gestoken in Goes-Antwerpen door François Schuiten. 1986 spreken we. Straks Rita Hoving met Tango d'Amour, maar eerst Bobby Prins. Ik maak het gelukkigste meisje van jou.

0: Radio Groothoudert.
1: Je luistert naar Op de Nederlandstalige Tour. Bij jouw favoriete radiostation. Met Dirk van Moorhem.

0: Het begon allemaal in 2003. Eigenlijk begon het al vroeger, op zijn 13 jaar. Was hij al aan het zingen, deze Wim Suda, De Wereld Draait Door. Een nummertje uit 2007. In 2003 had hij een nummer 1 hitsnotering. Met allemaal, hij werd derde in de eerste editie van de talentenjacht die dol op de commerciële Vlaamse omroep VTM. Hier is Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou zijn? Ja hoor, we zijn blij dat je luistert naar Op de Nederlandstalige Tour. Hier bij jouw favoriete radiostation.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen.

en het is mij te donker. Mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

weken hebben ze lang op de nummer 1 gestaan in de Vlaamse gidsparade. 2006, 2007, je hoorde Clouseau en Vonken en Vuur. Een nummertje van dat gelijknamige album in der tijd. Hè. We gaan terug in de tijd, heel ver terug in de tijd. Een klomp met een zeiltje. Dit is Wilma.

69. Wel bepaald op 21 juni kwam ze binnen in de Nederlandse top 40 met deze klomp met een zeideltje. Later zou ze nummer 1 hitnotering scoren in 1971 met Zou het erg zijn, lieve opa. En dit is Wiltura. De waarheid, hè? Wat vliegt de tijd?

26 weken lang stond ze in de hitsparade van Muziekparade en stond 2 weken op de eerste plaats. Anneke Greunloch bracht dit liedje voor het eerst te horen op het Songfestival van Knokke in juli 1962. Het was een vertaling van het Duitse lied Hascher Sand, beide uitgekomen in 1962. Hier is Paul Severs, ik roep steeds jouw naam. Op het album uit Sympathie vind je dit nummertje.

82 was de man toen hij overleed in 2025 op 16 maart. 5 weken nummer 1 stond er op de lijst met deze banger hart in de Nederlandse top 40 genoteerd. Op die nummer 1 toch? Ook in ons Belgenlandje, zowel in de Ultra Top 50 als in de Vlaamse Radio 2 Top 30, behaalde hij de nummer 1. Een nummer dat je vindt op het album De Band, De Zanger en Het Meisje, dat in 1996, 12 juli, werd uitgebracht. Zo, dat was op de Nederlandstalige Tour voor deze week. Volgende week zijn wij er weer met meer Nederlandstalig werk hier op jouw favoriete radiostation. Dan aanwezig krijg je nog van mij en dit wonder. Nog een hele leuke dag.

ben, dames en heren, een grote bewonderaar van de Amerikaanse songcultuur. En ook hun road songs vind ik mooi, ken je die? Zo'n truckerslied van een man onderweg van L.A. naar New York. Duizenden mijlen onderweg. When the sun goes up, when the sun goes down. Clippity-clap, clippity-clap. Vind ik mooie liederen. En ik zou zo graag eens een Nederlandse road song willen schrijven. Maar ja, wat moet je bezingen van je ritje van Goes naar Middelburg? Van Groningen naar Sappemeer. Van de Bijlmer naar Nieuwegein. Voordat je route wel en weer is, ben je er al.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.
2: Uur na uur muziek.

0: beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.
1: Hey, this is radio station WSKU.

beleefde haar hoogtepunt in het einde van de jaren 90, deze Kate Ryan. Afkomstig uit ons eigen Vlaanderen, dat was Scream for More. Meer muziek krijg je zometeen van Nick Kamen, I Promise Myself. Maar eerst Emma Heesters.

Het grote succesverhaal van deze mensen eindigde ook met het grote succesverhaal Color Me Bad met I Wanna Sex You Up. Als ik dat zou kunnen, misschien wel op deze geluiden van Calvin Harris in die

Wees aardig in het dagelijkse leven en daarmee zal je natuurlijk veel verder schoppen. Dat was Beats International met Don't Be Good To Me en dit zijn de Rembrandts.

0: iedereen neuriend mee als je even luistert, als je door de straten loopt in de weekends. Maar het werd niet zo'n groot succes in de hitparades, toch wel zeer eigenaardig. En pluimpje erbij voor deze Cat's Eye, hopelijk een vervolg op drop. Het was Gabriella.
1: Mayday, mayday. We naderen de turbulentieplaat. Mayday, mayday. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Ze kwamen in de muziekwereld terecht met Money is Too Tight to Mention. En toen dacht iedereen, wat is dat nu weer? Altijd in geloof dat het een grote formatie zou worden. Het was Simply Red and Something's Got Me Started.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne...

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht. De nooit vervelende hits.
2: Bart Motaar.

0: is dan...
1: Wat een schitterende song uit 1998. En volgens mij hebben ze het nooit meer kunnen overtreffen. Wat over Volumia en Hou Me Vast. Welkom allemaal en dit in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Montaar.
2: Het beste hoor je hier. De Nooit Vervelende Hits. Met Bart Montaar.

Moet ik toch een heel klein beetje met me eens zijn? Wat klinkeren ze toch lekker hoor, de tijdloze classics uit de jaren 80. Wij gingen terug in de tijd naar 1983 met een van zijn grootste hits. Over niemand minder dan Billy Joel en Uptown Girl, dat de top 5 hit veroverde. Dit zijn de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Motaar en wij blijven spartelen in de jaren 80. 1989 voor Phil Collins. Herinnert u zich deze nog? Wat een parel. Another Day in Paradise.

drie broers, Chris, Patrick en Alex Gibson. Drietal werd geboren op het Caribische eiland Martinique. En de groep scoorde eigenlijk wel met disco en salsa muziek. Het laatste album van deze formatie werd uitgebracht in 2005 en noemde Blue Island. Dit zijn de Nooit Verveeld Hits. En we gaan luisteren naar Miss Montreal. En we gaan het simpelweg schuilen.

Het begon allemaal in 1977 en tot op heden nog altijd tijdloos om naar te luisteren of te beluisteren. Deze klassieker dateerde uit 1979 en behaalde een top 10 in onze hitlijsten. U luisterde naar Toto en Hold On.

0: puur jeugdsentiment dat we haalden uit de kelder van 1984 hier in de Nooit Vervelendheidse met Bart Motaar. We draaiden Marja Wilder en Break My Stride.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De Nooit Vervelende Hits met Bart Motaar.

David Robert Jones, of beter gekend als David Bowie, zag het levenslicht en dit op 8 januari 1947. Bowie werd eigenlijk bekend met wereldhits zoals Changes, Ziggy Stardust en natuurlijk ook China Girl. En wat mij eigenlijk het meest is bijgebleven, This Is Not America eigenlijk. Maar goed, maar u luistert naar Let's Dance dat we terugvonden in 1983 in onze eigen hitparade. En dit hier is Bazaar, een nacht in Amsterdam.

De tijdloze classics sijpelen zomaar weg uit je radiotoestel en worden jou gecatapulteerd in de huiskamer. 1977, wat een kanje, zeg wel, over niemand minder dan de Darts en Daddy Cool. En deze Daddy Cool bracht ons bij het einde van deze aflevering van de Nooit Verveeld. Mijn naam was Bart Mataar en zeg je heel graag tot volgende week.

mijn handen, want ik mag druk programma maken voor jullie, zeg maar, de komende 2 uur. Ja, vrijdag 15 mei, gisteren onze lieve heer Emelvaart. En ik veronderstel voor veel mensen vandaag een brugdag, dus ik veronderstel dat jullie vandaag een extra dagje vrij hadden, of een dagje vrij hebben genomen zelf, als jullie geen brugdag maken, ja. Dat komt ons ten goede, dus hoe meer zielen, hoe meer vreugde, hoe meer luisteraars, hoe liever wij het hebben natuurlijk. En met zo'n mooi weertje buiten, wat wil een mens nog meer? Romantics mochten vandaag de deuren openen, zeg maar, met That's What I Like About You, 1979, ja. What I like about you? Wel, ik hou ervan dat jullie elke week massaal naar mij luisteren. Wat ik wel moet meedelen is dat er vandaag geen keuzeplaat van de luisteraar is. Maar er is wel een nieuwe tipper van de week. Ja, voor de keuzeplaat van de luisteraars hadden we eigenlijk deze week niet de mogelijkheid om alles voor te bereiden, zeg maar. Gezien, je weet wel. Ja, daar gaan we niet over uitbreiden. Misschien komt Jacqueline langs straks, dat zou goed kunnen zijn, dat ze even tijd vrijmaakt. Ze is wel intussen al aanwezig hier in de studio, maar ik weet niet of zij vandaag ook aan het woord gaat komen met wat eten we vandaag. Ja, de rubriek.

DAB+, via Middengolf, via FM en ook via het wereldwijde internet. Op je mobieltje, kan ook op je televisie, kan ook. Op het YouTube-kanaal, kan ook. Ja, dus eigenlijk kan je ze overal beluisteren. Dat is zo plezant, vind je niet? Ja. Zoveel mogelijkheden dat er zijn om naar onze show te luisteren. En ik moet nog meedelen dat we vandaag toe zijn aan de 223ste Hitriders op vrijdag, weliswaar.

0: toch wel een van die grote hits van Steve Miller Band eind jaren 70. Je hoorde Jet Airliner. Het is vrijdag en ja, dan kan je soms wel eens iets zeggen komen ook.
1: Beeld u in, lange week geweest. Het is vrijdagavond. Weekend gaat beginnen en je denkt, ik ga vanavond niet koken. En dan begint de horror. Er ontbreekt iets.
2: Midwinders.
1: Ik durf dat hier eerlijk zeggen, ik heb daar al voor gehuild. Dat is echt iets, ja, ik weet het, maar het overkomt mij ook wel heel, heel vaak. Oh my god. Ja.
0: Ja, het kan gebeuren toch? Vrijdagavond als je het moet missen. Dan kan je ervoor wenen. Ik kan er wel om janken.

0: Ik wil gonna love tonight. Ja, was een heel andere rockmuziek toch wel. Dit van Lime komt uit de jaren 80. En ze voelen zich een beetje schuldig. Ja, guilty. Ja, wat moet je eraan doen?
1: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits hoor je hier. Hit music and more.
0: Goeiemiddag. Ja. Gelukkig zijn er dan nog zo van die mannen die u het leven kunnen redden.

Ja, de man schreef het uit. Thanks for saving my life. Dankjewel ervoor dat je dat elke week wil doen tussen 5 en 7 uur op vrijdagavond. Hit Rider is de naam. Ja, grootmeester in zijn vak toch wel, deze Billy Paul. Maar van de ene grootmeester naar de andere, al moeten we hem misschien Sir noemen. Hier is Sir Cliff Richards.

Marco Granata immigreerde midden vorige eeuw vanuit Italië met zijn ouders naar België. Naar Limburg vertrok hij, ja. Om dat zijn vader daar in de koolmijnen aan het werken was. Je hoorde de jukebox-klassieker Rocco Granata en O Kleine Jesse. Ja, Jesse, Jesse, Jesse, Jesse. Brengt ons naadloos bij deze van Miguel

uit de hete zomer, zeg maar, van 1976. Je hoorde Michel Fugain in Le Big Bazaar. En het nummer heet Le Printemps. En dan is het nu tijd om op dit knopje te drukken, Jos. Ja, ja, ja. Jawel. Ja, het staat.

0: Hey, ja jongens, het is toch weer een brugdag om nooit meer te vergeten, is het niet? Eender waar u ook luistert, in de Benelux, of u weet waar, misschien ook in Spanje, zou goed kunnen, ja. Want volgende week brengen wij ook een uitzending hier vanuit Spanje rechtstreeks. Dus mensen die nu aan het luisteren zijn in de omgeving van Torrevieja, volgende week brengen wij een uitzending live vanuit Spanje. Je hoorde Lou de Prijk en de Zijnen met Two Man Sound.
1: Jos van den Bos

0: is getrouwd met Kato.
1: Ja.
0: Ze verwacht een tweede kindje. Tom Dice, ooit nog eens vertegenwoordiger geweest voor het Eurovisie Songfestival. En dit is de tipper deze week, de nieuwe van Tom Dice.

Ja, zo is dat. Vrij alcoholvrij. Ja, misschien nog even meegeven hoe de titel was. Don So Long Goodbye. Dat was de tipper van de week. Dan het.

Ook alweer een van die grote hits, zeg maar, uit 1976. Barry White, the man himself, and you see the trouble with me. En van de ene grootheid naar de andere.

0: Satisfaction Guarantee. Een plaatje ook nog gecoverd werd door Hunter Neuwies. En die doet het ook voorbeeldig. We gaan zeker ook nog de komende weken een plaat draaien van Hunter Neuwies. En weet je nog wel, tweetal weken draaiden we een plaat voor Jimmy Frey zijn verjaardag. En gij heeft erop gereageerd.
1: Beste mensen, beste collega's, beste vriendinnen en beste vrienden. Ik dank jullie uit de grond van mijn hart dat u aan mij gedacht hebt voor mijn verjaardag. Het was fantastisch. Ik had nooit gedacht dat ik na zoveel jaren dat ik heb moeten stoppen, dat ik nog altijd in jullie gedacht. Dank ervoor. Ik ben er emotioneel van. En ik dank ervoor dat u mij niet vergeten bent.
0: Nee, Jimmy Frey, we zijn je zeker niet vergeten. Op je oude dag, 87 jaar jong was je geworden. En we draaiden toen Sarah Costa heel speciaal voor jou, weet je nog wel. Maar nu ga ik toch nog eens iets heel anders draaien van Jimmy Frey. Ken je dit nog?

0: Jimmy Frey. Een tweetal weken terug, 87 jaar jong geworden dus. En Jimmy Frey overweegt om euthanasie te laten plegen. Gezien zijn gezondheidstoestand, ja, is zijn paar maanden geleden met zijn mobieltje omvergereden geweest. En ja, had er ontzettend veel pijn aan over. Jimmy Frey, ik zou zeggen, goeie moed erin, jongen. En ga door tot je 90, 95, misschien wel 100, wie weet.
1: Dit is Hitwagen. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits horen hier. Hit music and more.
2: Goedemiddag.
0: Ja, zo zie je maar hoe het leven kan lopen, toch? Het is vrijdag. Zometeen na deze plaat komt Bart van Leeuwen even binnenwippen met de plaat en zijn verhaal. Maar tot dan nog deze van Mr. Mister. Ik stel me ook soms die vraag. Is het love? Of is het not love?

0: midden jaren 80 voor Mr. De band kende een paar grote successen midden jaren 80, zeg maar. En dit was er eentje van Is It Love for After. En dan nu met een vijftal minuten vertraging komt Bart van Leeuwen binnengewipt met de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Eddie wilde er al langer op uit, maar hij moest wachten tot hij zijn school had afgemaakt. Toen dat eenmaal gelukt was, vluchtte hij meteen dat boerengat uit waar hij was geboren en getogen. Hij trok naar Hollywood, naar de plaats van zijn dromen. Als een echte rebel liet hij meteen een tatoeage zetten en even later ontmoette hij een meisje dat precies dezelfde tatoeage had. Ze trouwden met elkaar en hun toekomst lag wijd open. Ze vonden samen een kleine flat die ze net konden betalen met z'n tweeën. Eddie ging werken als portier in een nachtclub en zij verdiende wat bij door in cafés liedjes te zingen. En ondertussen leerde hij wat gitaarakkoorden zodat ze samen konden optreden. Het leek alsof ze de hele wereld aan konden met z'n tweeën. Ja, het ging goed met Eddie. Met zijn gitaar speelde hij de sterren van de hemel en hij werd dan ook al snel ontdekt. Hij kreeg een manager en een roadie. Eddie mocht zelfs een plaat opnemen en wat denk je? Die kwam nog in de hitlijsten ook. Hij was klaar voor een leven als beroemdheid. Ineens liepen Eddie en zijn vriendin rond in de wereld van filmsterren en glamour. Het kon niet op. Totdat Eddie op een dag bij zijn platenbaas op kantoor moest verschijnen. Die vond Eddie's nieuwste album niet goed genoeg, omdat er geen hit op stond. Eddie wilde het niet horen. De wereld lag toch immers aan zijn voeten. Tenminste, dat hield iedereen hem voor. En dus wilde hij naar niemand luisteren. Eddie was immers een rebel. Maar dan wel een rebel die niet in de gaten had dat zijn ster in hoog tempo aan het vallen was. En al die tijd bleef Eddie maar denken dat de wereld nog steeds aan zijn voeten lag.

0: De opener in het tweede deel Hitwriters op deze vrijdag. In deze 223ste zending. Lady Marmalade, voulez-vous coucher avec moi? Uiteraard, Jos, tot 7 uur nog. En straks komt Jacqueline ook even goeiedag zeggen hier in de microfoon. Ja, ze heeft haar eigen microfoon. Ja, ze is al bevorderd. Jawel, jawel, jawel. Het is al ver gekomen. Bent u aan het luisteren nu in Frankrijk, in Duitsland, in Nederland, in België of in Spanje of eender waar? Hartelijk welkom!
1: For all your musical needs, you're in the right place. This is Don't Go Anywhere. More
2: de
1: music.
2: Beuk erin.
0: Geweldige vrijdag en brugdag nog wel. 15 mei 2026. En kent u deze nog? Terug naar 1983. Lisa Borie had er toen een grote hit mee. En wij draaien hem vandaag nog eens een keertje. Hier is Break It Up.

Nog tot 7 uur op deze vrijdag 15 mei. Alleen de grootste hits worden hier bij ons tot 7 uur vanavond in deze Hit Riders on Friday. En de volgende week, vergeet het niet, zenden we uit live van in Torrevieja vanuit Spanje weliswaar. Zometeen een woordje meer over het Eurovisie Songfestival dat morgen plaatsvindt. En dat gaat over de 70ste keer in Oostenrijk, als ik me niet vergis.

kent ze ongetwijfeld nog uit die goede oude 70s met A Lover's Holiday. Iets wat minder gekend was, dit nummer, maar toch nog eens leuk om te draaien op deze vrijdagnamiddag, is dit Paradise uit 1981. Je hoorde muziek van Change. Ja, intussen is Jacqueline hier binnengewipt, lieve mensen. En je houdt het niet voor mogelijk, maar zij staat erop dat wij dit gaan doen.

0: je goed gestart voor jou, Jacqueline? Zo, ik heb je jingeltje voorbereid. Nu is het aan jou.
1: Ja, goedemiddag, Jos.
0: Ah, goedemiddag, Jacqueline. Het is toch deugddoen, vind je niet, op deze brugdag vandaag. De tweede Onze Lieve Heer Hemelvaartsdag eigenlijk. Heb jij een brug gemaakt vandaag, Jacqueline?
1: Ja, zeker.
0: Ja, is het al klaar of ben je nog in de helft? Of,
1: In de helft.
0: In de helft, ja. Zeg, Jacqueline, maar bruggen bouwen, dat zal misschien minder goed aan jou besteed zijn. Maar je kan wel geweldig goed koken, heb ik me laten vertellen. Vertel het eens, wat eten we vandaag, Jacqueline?
1: Dus ik heb vandaag kippenhaasje klaargemaakt met lekkere pasta in de currysaus en met wokgroentjes erbij. Oh. En als dessertje een lekkere, lekkere botercake.
0: Ja, wat zeg. Man. Zeg, Jacqueline, mag ik eens een iets bescheiden vragen? Heb jij plannen deze zomer om op reis te gaan? Staat iets op de agenda? Voor deze zomer.
1: Dus ik ga naar Spanje. Ik vertrek met de auto naar Spanje met kameraden bij. Ik ga mijn goede vriend Johan Polijn gaan opzoeken. En ik kijk er enorm naar uit. Hopelijk goed weer. Ja. En lekkere sangriatjes drinken. En dan gaan we dan een keer paella gaan eten. En een lekkere barbecue doen.
0: Is dat in het zuiden van Spanje, Jacqueline, als ik me goed voorstel? Of,
1: ja, het is in Torrevieja.
0: Torrevieja. Oh, daar zitten veel luisteraars. Want ik vertelde het zo net in het programma al, Jacqueline. Volgende week, dan zijn we, als ik me niet vergis, 22 mei. Klopt dat? Ja?
1: Ja,
0: dat klopt, Jacqueline. Wel, dan gaan we een speciale uitzending brengen vanuit Spanje. Ik veronderstel dat jij daar dan ook gaat bij zijn.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ga jij daar ook voor de drankjes zorgen en zo? Want
1: ja, voor de lekkere sangria.
0: Ja, ik heb er al een beetje schrik van dat ik daar ga verdorsten. Want het schijnt dat het er 25, 30 graden is. Dus, ja.
1: Dus, ja, dat gaat leuk zijn. Lekkere zomerkleertjes aantrekken. Ja.
0: Zeg, Jacqueline, weet je wat? Zometeen vertellen we nog wat meer over de Fiesta Blanca feesten weer. Die doorgaan terug. Ergens moet ik nog even checken. Maar wie er ook gaat bij zijn dit jaar is Frank Galland. En daar komen we straks wel eens heel even op terug. Maar eerst draaien we een collega van Frank Galland. Als dat goed is, tenminste voor jou, Jacqueline.
1: Ja, dat is prima voor mij.
0: Is dat goed?
1: Ja.
0: Wel, kijk, dan doen we het zo. Dan draaien we eerst Luc Steno en Sandra Kim. Want ja, zij deed ook nog iets voor het Eurosong voor België, weet je nog wel? Met J'ai me la vie. Maar hier is ze met Bel me, schrijf me. En dat moeten jullie ook eens doen.

Een duet. En Sandra Kim won het Eurovisie Songfestival voor België in 1986. En morgen is er terug een nieuwe uitzending. Een nieuwe finale, zeg maar. Voor de 70ste keer gaat hij door vanuit Wenen in Oostenrijk. En weet je nog, toen dit nummer won...

Och, dat won ooit het Euro Songfestival dat morgen ook plaatsvindt in Wenen in Oostenrijk. Voor de 70ste keer en voor Duitsland had Zalen Engels naar het Euro Song met dit nummer.

0: Ja, als je wil weten op welke plaats Duitsland gaat eindigen met dit nummer van Sava Engels, dan moet je kijken morgenavond naar de finale, want dat is voor de 70ste keer dat men de finale van het Eurovisie Songfestival brengt, live vanuit Wenen.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Your home for the best oldies all day, every day.

sprankelende zaken. Maar volgende week zijn we live vanuit Spanje. Dat geven we nu al mee, dus op een plaatje. Een uitzending live gebracht vanuit Torrevieja. Terug naar die goede oude 70s zeezender hitje weliswaar van People Joyce. Do it anyway.

0: Ja, kijk, die wil het seniorenkwartiertje. Om te dansen op één tegel allemaal. Deze onder andere ook van Manhattan. 1976, het lijkt allemaal uit 76 te komen vandaag. Hurt, ja, formidabele song. En wat ook een formidabele song is, is deze.
1: Et maintenant, il est grand temps pour une chanson en français.
0: Speciaal voor Maurice Bokkenbroek.

gevallen is. Ja. We draaiden een jingle. Het is tijd voor een Franse plaat, maar het is wel een Franse artiest, dat wel. Charles Aznavour zong wel in degelijk in het Engels deze Chi.

Oh, daar is duidelijk precies iets verkeerd mee, maar ik ga het eens even opnieuw opstarten. Misschien lukt het dan wel. Heb het nogal meegemaakt, hoor. Ja, computers zijn soms een beetje lui. Kijk, voilà, ik denk dat het nu zou goed zijn. Shall and the Black Devotion. Terug naar die geëte, warme, lekkere zomer van 77 met deze I Don't Need a Doctor.

0: ja, misschien hebben wij hier wel een dokter nodig. Ja, we eens even laten kijken naar de computers hier in de studio. Want ja, soms laat het bestand minder goed in. En krijg je die toestanden zoals daarnet. Gelukkig hebben we het verholpen door hem eens opnieuw herop te starten. Zo zie je maar, een mens leert elke dag nog bij. Shella and the Black Devotion, 1977. I don't need a doctor.
1: I'd been married long time ago. Where did you come from? Where

0: Ja, als ik dit hoor, moet ik denken, er staat een paard in de gang. André van Duin, weet je nog wel. Er staat een paard in de gang. Ja, heb je het gehoord? Wat doet een paard eigenlijk? Ginneken? Ja, ginneken zit maar. Rednecks. Een paar jaar terug ook alweer een geweldige hit geweest. En wordt nog steeds gedraaid op die geweldige vijven die her en der georganiseerd worden. Waaronder ook binnen een paar weken Hit Riders on Tour. Maar erover meer in onze latere uitzendingen. We gaan nog niet vooruit lopen op de zaak. Nee, doen we niet, Jos. Nee. We moeten erbij blijven. Bij de pinken blijven, zegt men dan. Vrijdag namiddag 15 mei. Brugdag vandaag en de 223ste. Zeg ik het juist? Uitzending, ja.
1: How are we all doing today?
0: Ja.
2: Playing nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio.
0: Nee, ik zou niet durven.
4: Now.
5: There's a place I have found.
0: Ik kijk even op de klok, we hebben nog een 15-tal minuten te gaan. En er is nog een heleboel dat we willen bekendmaken, jongens, omtrent. Ook die Fiesta Blanca komt er zo meteen aan.
2: Playing nothing but the greatest hits.
0: Eerst gaan we deze op jullie loslaten. Ken je hem nog?
6: Ja. We hebben een nieuw nummer ingestudeerd, ik weet niet of het lukt. Dat willen we met iedereen doen hier. Dit komt steeds terug. Wow.

Alleen de jongens, alleen de jongens. 1, 2, 3, 4. En dan alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Ha. Er komt ook nog handklappen in. Klap eens in je handen. Op dit tempo. 1, 2. En ook nog voetstampen, maar ik weet niet of dat lukt op die betonnen vloer. Stamp eens met je voeten. En fluit eens op je vingers. Dat komt er ook niet voor. Je hoort het vanzelf al voorbij komen. Ik ben benieuwd of het lukt. Nestro.

Enrique.

0: Ja, het moet zo wat eind jaren 70, begin jaren 80 geweest zijn. Een geweldige gids geweest voor deze Peter Koelewijn en zijn Rockets. Klapbaar in je handen en wij draaiden hem onder het motto.
1: De hits knallen uit je radio.
0: Ja, en ik zei het zo net al. We gaan het ook eens even hebben over de Fiesta Blanca. De feesten die ook dit jaar plaatsvinden. Op 6 oktober 2026 in het Park Antonio Soria. En ik kijk eens even. Ik heb hier de line-up van het hoofdpodium. Want eigenlijk is er maar één podium, zeg maar. En er staan toch wel een heleboel Nederlandse, maar ook Belgische artiesten weer op het podium. Dat is gebruikelijk zo op Fiesta Blanca. Het zijn uitsluitend Nederlandse en Belgische groepen of artiesten die in aanmerking komen. En wie zien we daar? André Gazes Jr., Frank Galvin, Funky Dia, die was er vorig jaar ook bij. Nadine, ken ik niet persoonlijk. Miki, ja, die moet je nog kennen, dat is een Nederlandse zangeres. Jimmy Davis, Sam Horis, ja, van het gras. Weet je wel, het gras is laat het maar groeien. En The Galaxy, ja, dat is ook een band die er vorig jaar ook bij was. Wie er ook nog komt zijn Tinus en niet te vergeten Danny Christian. Maar wie vooral mijn belangstelling trekt voor de eerste keer op de Witte Feesten is Frank Galvin. En Frank Galvin is intussen al, even kijken, 66 jaar jong. Ja, toch wel. Het is de broer van Herman van Mollo, die op televisie destijds op VRT de Herman van Mollo quiz presenteerde of zoiets in die aard. Galvin, zijn grote doorbraak kwam er in 1994 toen hij tweede werd in de San Mixshow, waar hij Julio Iglesias imiteerde met het liedje Quiere Me Mucho. In 1997 had Frank Galvin zijn eerste nummer 1 hit in Vlaanderen. Het nummer door Vel, wacht even, die muziek opnieuw herstarten misschien. Ja, door Veel van Mij te houden stond 6 weken op de eerste plaats in alle Vlaamse hitlijsten. In 2006 was hij medepresentator van zijn broer Herman van Mollen in 6 afleveringen van de quiz 1 jaar gratis. Ja, kijk eens aan op de VRT destijds nog. Frank Galvin nam duetten op met Dana Winner en Sandra Kim. En hij kent succes in België, Nederland en Duitsland. En dus nu vanaf dit jaar misschien ook in Spanje, wie weet. En wordt sinds 2007 elk jaar gecontacteerd door de concerttournee Tom Lodien der Volksmuziek. Ja, dat is in Duitsland toch wel, ja. Meer dan 300 Duitse theaterconcerten staan op zijn naam. En zijn Duitse liedje Ave Maria, wat onder andere een eigen compositie was, stond op de tweede plaats in de Duitse hitparade in 2008. In 2010 bracht hij een album uit met de titel Ich ken alle deinen heimlichen Träumen. Met daarop vooral slagers en ballades. Frank Galvin leidt zijn bedrijf samen met zijn echtgenoot Christel. En daarmee gaat hij ook regelmatig optredens verzorgen in diverse zalen. Waaronder ook buffet-optredens. Dus eerst een beetje eten. Je weet hoe het gaat met buffet. En nadien optredens. Onder andere ook in zaal Montovani en zo meer. Gebeurt het in Oudenaarde. Dus Frank Galvin, die mogen we dus binnenkort verwachten op de Fiesta Blanca feesten die plaatsvinden op 6 oktober 2026 in het Park Antonio Sorio in Torrevieja. Kaarten zijn intussen te verkrijgen aan €45 per persoon. En er komt nog €1 reserveringskost bij. Voor alle informatie zou ik zo zeggen, ga eens rustig kijken naar de Facebookpagina. Intussen moet ik ook nog iets doen. Ja, dat was ik eigenlijk al vergeten. Ik moet hier eigenlijk die plaat van Frank Galvin nog klaarzetten. Maar kijk, dat is zo meteen gebeurd. Kijk, zo gaat het, zo snel gaat het. Ja, deze wou ik je laten horen. U kent ze ongetwijfeld van Peter Maffay. Die Duitse klassieker. Maar Frank Galvin maakte er zijn eigen Spaanse versie van. Hier is hij met Tu. Intussen neem ik toch maar vlug afscheid van jullie, want ik zie dat het 7:03 is. Tot volgende week live vanuit Spanje, vanuit Torrevieja. Tot dan, de groetjes, dag!

dat was er meteen, de recente single voor Chris Ryloff en zijn Helena. Zo zijn we wederom met veel plezier begonnen aan een nieuwe start van onze muziekdoosvrienden. Allemaal van harte welkom en fijn dat je weer om bent afgestemd op jouw radiostation. Na Chris Ryloff is dit Kees Verslaas.

We blijven met onze volgende gast nog heel even in Nederland, samen met Cor Wolters. En hij brengt voor ons zijn nieuwe single, Laat haar weten.

heel mooi warme stemgeluid hoor jouw radio met deze van Judasin. En we gaan nog eens wat draaien. En dit is hij. Eddie Smets met Letty Lanka. Een plaats in mijn armen. De nieuwe single dus.

En dat gaan we samen doen met een single van een poos geleden van onze vriend en collega Sammy Baker. En hij zong destijds: Wie trekt er even aan mijn bel?

Hey meisje, een leuke meezinger van Dennis dus. En het werd ons aangevraagd via rudolfstevens@telenet.be. Wat denk je ervan om nog eens een keer de klaksons te draaien met die leuke instrumentale clap clap? En weten jullie wie eigenlijk achter die klaksons zit? Wel, dat is de enige echte buurt Blanca. We gaan hem nog eens draaien.

De Klaxons met die leuke instrumentale, dus toch nog eens een keertje fijn om terug te horen, vind je ook niet? En na de Klaxons maken we plaats voor recenter werk. Zijn eerste single is een feit en we gaan er nog eens naar luisteren. Hier is Jeremy Casale.

We hebben vandaag ook in onze muziekdoos de nieuwe single meegebracht van Mike Grondy en Andrea Schön. Het vrolijke, sympathieke koppel dus. En dit is meteen uw nieuwe. Ze gaan even met ons terug

Ja, ja, het voelt weer net als toen, dus we kunnen al een heel eind achteruit kijken, hè, Mike. Ja, jong, dat is natuurlijk het nadeel van een dagje ouder worden, maar we voelen ons jong en fit en nog goed. Dus dit was meteen dus de nieuwe single voor Mike Grondy en Andrea Schön. Dit is een favorietje van mij. Een van de betere platen van ons Sammeke. Sam Goris met zijn basketslofkes.

Dat is lang geleden, hè? Dat was nog eens een keertje Kenny Rogers voor jou. En we gaan terug naar een van onze Vlaamse zangeressen die het ontzettend goed doet. En dat wensen we haar natuurlijk ook van harte toe. We gaan nog eens werk draaien van Larissa, Als jij naast me staat.

En ja, ja, van België tot Nederland, maar in tussentijd met natuurlijk de... Het internet kan het natuurlijk allemaal van veel verder beluisterd worden. En zo krijgen we ook wel eens mailtjes vanuit Bulgarije. En dat doet ons trouwens ook een groot plezier. Laat ook eens weten van waar jij meeluistert, want dat doet ons een plezier. En daar zijn wij als presentators natuurlijk altijd heel benieuwd naar. Dat kan allemaal via rudolfstevens@telenet.be. Een gouden ouwe van Paul Severs.

0: En na deze van Paul Severs gaan we nog een keertje op bezoek bij tante Jetje. En dat is meteen ook een nieuwe single van Dries Roelvink.
1: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

Ik ben nog altijd verliefd op jou. Dat waren de woorden van Jo Valli. En we gaan meteen ook nog een keer de Djembe Brains draaien. Zijn recente single, De Sakka Wakka.

natuurlijk een oudere hit van Patrice Chappaï. Gebracht in de versie van The Moonlights. Met deze Je bent niet hip. En meteen gaan we weer over naar het nieuwere werk. The Summer Holiday van Di Calamiros.

0: destijds een muzikale oproep naar onze Nederlanders toe, naar de DJ's al daar met Wiltura. En een lied van hem horen met het nummer Hier ben ik dan, DJ, uit de pen van natuurlijk die enige echte Peter Koelewijn. En nou, Wiltura, gaan we de jongens nog eens aan het woord laten.
1: Wij zijn Stevens en Casale.
0: Inderdaad.
1: Alexander.
0: Met Alexander.

persoonlijk altijd een gigantische goede plaat gevonden. Deze Hank the Knight en de Jets en de Guitar King. We gaan ons terug naar muziek van René Redley. En hij brengt voor ons Wij.

gebracht door deze René Vroger. En even een klein foutje recht zetten, want de vorige single, dat was niet René Ridley met Wij, maar wel Raymond Hermans. En nou we toch even de naam laten vallen van René Ridley, gaan we hem ook eens draaien met een van zijn mooie songs. Ik mis je.

Letty Redley bedoel ik, met het nummer Ik Mis Je. De melodielijn die herkenden we natuurlijk allemaal van de originele hit van Jack Jersey in the Still of the Night. Ik heb nog eens een pareltje meegebracht. Deze Kate Marshall en Only Crying.

de zomer in huis, hè, deze melodie. Only Crying, Kate Marshall. We hebben hier het album voor ons liggen van onze vriend CDV'ke. En dat is zijn jubileumalbum met 30 jaar hits. En op dat album vinden we ook deze terug. Een gewezen hit van Helmut Lotti. Momenteel heeft hij ook een nieuwe, die draait al eens vaker, Van Mijn Pintje Blijf Je Af. Maar vandaag muziek dus uit zijn jubileumalbum. Met deze, Kom Nu.

Dat was ze nog eens een keer met een van haar andere succesnummers. Want ze draaien altijd maar steeds eenzaam van deze Truus. Maar ze heeft nog andere mooie liedjes. Zoals deze, Ik hou zoveel van jou. En nou Truus, gaan we de Willy nog eens laten horen. Met een kleine foto. Willy Sommers.

Ja, dat is lang geleden, zeg. Met deze kleine foto van Willy Sommers nemen wij afscheid. We gaan onze muziekdoos sluiten voor vandaag en komen heel graag bij jou een volgende keer terug. Onze afsluiter van vandaag wordt er eentje van Soul Sister. Nog een hele dikke knuffel van hieruit. Wees lief voor elkaar en vrienden. Ja hoor, nog veel plezier met de collega's. En tot een volgende muziekdoos. Salukes!

het muziekabyrinth. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrinth.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik elke

0: geweest.
1: 50 Shades of Grey. Don't need my

0: Wat fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. My boyfriend's back and you're gonna...
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Uur na uur muziek.
2: Je luistert